0: Nako gete shet ne noi en boriet ap kolenjin.
1: MFM Kigin Kiamut Kila Kigorun Agotun Koin Emo.